bafamba badlaya vanhu bafamba varobha vanhu loko munhu aaka xiyindlwana munhu iri axingeheni loko axava movha munhu aku movha wu ta vumbuluka